kita taala made olla aina maina e faman tokia maka olteikia maka isikia maka fadi enikia e toka tau